joɗa ni ndeɗo jonde waɗa so tawi neɗɗo naati galle ene wonde temde ne gada ilaɓe ɗumɓe simmilla ena sonta fala ni wala gonel fo muranɗa sa deminnaade galle ma wonde bisimillaji tahɗi fo min tawi ɗon bisimilla ɓenno nder sal bisimilla haal haajuma bisimilla anani mande no jottede.